dat je nu oplet. Ik ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

eens een keer en van een flesje cognac. Een giel klaan en een janté mozeke. Dat was een keer ons spelen in een garde-manger. En het proefdige van de macaroni en van de restant van een rôti en den wij van een nette kaas en van een pak chocolat en van een tranche patij. En à la fin van een aardbakken kust. Maar toen krijg dat moezeke vriendig en dust. Want dat zag door een flesje stoen. Met 5 sterren. Met spinnenwebben rond. En vol stof. En dat moezeke vond dat flesje tof. Maar seulement dat geen een tierbouchon voor dat flesje te debouchonneren. En toen pakte je dat moezeke aan een elan. En het begon dat flesje te chargeren. En het sprong en het sprong. En het sprong dat flesje omver en parter. Het flesje was stukket. En wat dat erin was, was fijne cognac, is de kaleter, een gele halve liter. En het moezeke lanceerde en hem in dan een plas. En het lekte, en het lekte. Kun je geloven hoe groot dat dat was? En het lekte je nog, en encore. En toujours, toch had het op het liste geen fles meer zag en geen plafond en geen vloog. En het viel van al te roezen op zijn gat. Wat zo'n moezeke was in iedere keer schuilkroemenel zat. Maar, dans un dernier effort stond het recht op zijn achterste pute. En het klopte je met z'n tweeën vorsten op zijn bust, lekker als een gruite. En het riep, lekker als Tarzan uit de cinema. Grieën tot de straat. Hoe is dat, smeerige koeter, dat ik hem zijn nek afbaat? Hé, pas op, zin hè. Dan moet je niet pasen zijn dat ik hem dat poëzieke zit te declameren alleen voor al het amuseren. Nee. Ik heb alle willen demonstreren. Dat als er sommigste zijn die huilen met conviction een stuk in een uur drinken, dat dan niet is zomaar en alleen voor te drinken, maar wel voor een keer goed zat. En gele gans doefens te kunnen zijn. Want hen vergeten ze hun misère. En ze vergeten hun paan. En ons aan een vijfde of tiende guis. Dat hangt af van haar constitutie. Voelt de kleinste pasjakroet hem lekker als een ruis. De ergste vagabond, die voelt hem lekker als een miljonair. En een paas dat hem op een bed met ziele verloeken slopt. In plaats van op zijn pajasparter. De poever vergeet zijn poef en zijn schuld. En een boelt zijn mismokt uit en zijn een boelt. Een lafhoed wordt een hero. En een loerik een rappe. En een pij met een stem van jou mij te kappen. Die je past dat hem zingt like als een nachtegoel. Een zatte schacht is kapitaan. En een zatte kapitaan is in een rol. En ik het ketje zullen fabriquer den poëziekes en detail en en gros. En ik voel me ook straffer als Vondel en als Victor Hugo. Als wanneer je ook van haar lijven een zat lap zet, respecteit hem. En bezet hem met tact. Je kunt nu het niet weten van wie dat hem zijn aangepakt. En surtout mensen die om alles stort, bekloegt hem niet. Het is misschien de enigste moment in daar zoekelaar zijn lijven dat hem niet af en zet.

Het was al in het stamcafé, mijn nonkel Miele mee. Zijn vriend Desiree stonden te zorgen. Zeg, riep nonkel Miele glad, van de nacht worden we zat. Ik heb maar luwelijk gehad. Het maar de stoorse vervoerd, vrouw verkocht, waaruit het gold en ik de gruut.

koolmelen zijn tevreden. Geef ons nog een tournee. Morgen maar geld niet mee. Ten spater. Morgen verkopen het maar leug. Mijn vrouwen krijgt geen keug. Wat geeft de maar verheug? Ik verre vrouwen zijn zo zeef. Aan neem een dolle. Wat is nu? Neem een dolle.

0: kool, meel en voor gans café.
1: My nearsighted turtle just married an army helmet.
2: Radio Groot Haltert.
3: What's new, pussycat? May we?
4: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: 70 op deze dag op de allereerste plaats. Hè. Ik zeg een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. We zijn 7 juli. Ja, een leuk feitje over Peaches en Herb, als we die nog hebben. Ja, die hebben we nog. Ja, Peaches en Herb. Nou ja, de bekende Herb. Die was dus eigenlijk gewoon politieagent, hè, tussen 1970 en 1976. En ja, na 1976, toen ging hij weer terug naar Reunited. En toen ging hij weer muziek maken. Maar hij heeft dus alle verstand van politieagent zijn, hè. Ja. Goed, goedemorgen. Voor de wekker wakker. Ja, eventjes België feliciteren. Ze hebben van de Verenigde Staten gewonnen. Met 1-4. Was een mooie wedstrijd. Ik heb de eerste helft alleen maar gezien. Want toen viel ik in slaap. Ja, toen was ik te moe om verder te kijken. En vanmorgen nog even de samenvatting gezien. Ja, het waren mooie goals hoor. Ja, Verenigde Staten is er niet aan toegekomen. Voetbalde heel slecht. En België heeft ze echt weggespeeld, hè. Ja. 1-4, hè. Van harte gefeliciteerd in elk geval, hè. Ja, ik moet trouwens ook nog eventjes zeggen dat er een, wel een hele bijzondere burgemeester is uit Brabant. Want waar maak je dat nou nog mee? Ja, burgemeester Derk Alsema. Hij is 40 jaar. Hij is burgemeester van Gilze en Rijen. Hij maakte zijn wedstrijddebuut in de boksring. Hij deelde namelijk klappen uit tijdens het boksgala Bazen van de Ring in sporthal de Maaspoort in Zetelgemos. Hij bokste tegen Hamza Kada. En tijdens de 3 rondes werden er veel stoten uitgedeeld. Ja, de mannen bleken aan elkaar gewaagd. De wedstrijd die is uiteindelijk onbeslist geëindigd. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Burgemeester die bokst. Ja, ja, hij blijkt een fanatiek sporter. Hij deelde al op zijn Instagram-account wat sportfragmenten van het boksen. Maar niet eerder verscheen hij zelf tijdens de officiële bokswedstrijd. Ja, die kondigde hij een dag ervoor vol goede moed aan op Instagram. Hij zegt, morgen is het zover, mijn eerste bokspartij. Ja, na afloop van het evenement heeft hij ook nog een interview gegeven. Burgemeester van Gilze en Rijen aan een sportfotograaf. En hij zei dat het boksen naar meer smaakte. Ja. Ja, Alsema, de burgemeester en bokser dus nu, is van het CDA, is burgemeester. En hij had ook nog andere functies in de politiek, zoals hij gemeenteraadslid in Goes. En werd hij ook nog een keertje in 2015 wethouder. Ja, en voor zijn tijd, voordat hij in de politiek werkte, was hij teamleider bij een grote Nederlandse bank, hè. Ja. Ja, en nu dus in de boksring, hè. Ja. Wel bijzonder, hè. Een burgemeester die zich lekker uitleeft in de boksring, hè, als bokser, hè, in zijn vrije tijd. Hè. Ja, ja. Ja, als het naar meer smaakt, hè. Misschien dat hij naar hele grote wedstrijden gaat, hè. Ja, dan wordt het misschien wel een hele bekende bokser en zo. Ja, dan verdient hij daar natuurlijk veel geld mee. Dus dan zal hij misschien dat burgemeesterschap misschien wel gaan opgeven, hè. Wie weet, hè. Ja. Goed, het is dinsdag, jongens. Ik moet er even bij komen van de afgelopen nacht, hè. Oh, oh, oh, wat een slechte nacht heb ik gehad, hè. Slecht geslapen. En ja, natuurlijk, ik zei het al, hè, tijdens voetbal in slaap gevallen. Uurtje later weer wakker. En het komt natuurlijk door die hoge temperaturen, want het wordt deze week weer zomers warm, hè. Straks het uitgebreide weerbericht.

0: De dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Back to back classic. The 90's hits met Erik van Vliet.
2: Erik van Vliet.
3: Bless it out, baby.

Back-to-back classic. Twee liedjes achter elkaar. En we beëindigden met Blackstreet. Ja, daar wil ik nog wel even wat over zeggen. De man die dat opgericht heeft, dat was Teddy Riley. En die was erg bekend, want die was producer. Onder andere voor Bobby Brown, SWV en ja, echt waar, Michael Jackson. Ja, heeft daar ook wat dingetjes voor gedaan. Hè? Ja, de originele bezetting was Teddy Riley, Hannibal, Levy Little, Joe Stone Street. Die deed ook mee. En die werd later weer vervangen door Dave Hollister. Ja, de grootste hit was dus 1996 met onder andere Dr. Dre. En die hadden we wel herkend. En Green Pen, hè, met No D.

0: Ja, goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. We zijn 7 juli. Even kijken naar het nieuws. Ja, het treinverkeer is weer begonnen tussen Rotterdam en het zuiden. Er was een brand op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht. En er waren ruim een week lang geen treinen op dat traject. Ja, het reparatiewerk kostte spoorbeheerder ProRail veel meer tijd dan gedacht. Eerst zouden de problemen afgelopen donderdag al zijn verholpen, maar dat werd niet gered. De eindtijd werd ook een paar keer opgeschoven naar uiteindelijk dinsdagmorgen 5 uur. Ja, en vorige week maandag, toen ging er door de brand een kabelgoot met 200 kabels kapot. En die moesten ook weer aan elkaar worden gelast. Nou ja, de specialistische klus die ging dag en nacht door. Het probleem was dat er ook labels op de kabels waren verbrand, waardoor niet altijd direct duidelijk was welke eindjes met elkaar moesten worden verbonden. Ja, dat is toch belangrijk om te weten. Nou ja, toen dat dus eenmaal was gelukt, moesten de kabels weer gecontroleerd worden. Ik ken het allemaal wel. En ja, vandaag wordt er ook nog wel een klein beetje gewerkt aan de weg, want de aannemer die doet nog wel wat onderhoud. En ja, de reizigers gaan daar volgens de spoorbeheerder niks van merken. Dus de lijndienst die, ja, die is weer in bedrijf. De treinen rijden weer bij Rotterdam. Het spoor is dus na een week weer hersteld. Ja, gisteravond dus voetballen. Nou ja, Verenigde Staten zijn uitgeschakeld. België heeft gewonnen met 1-4. Vandaag staan er ook weer leuke wedstrijden op het programma. Argentinië, Egypte bijvoorbeeld. Vanavond om 6 uur. Om 10 uur vanavond Zwitserland, Colombia. En dan gaan we alweer naar de donderdag. Om 10 uur Frankrijk, Marokko. En dan beginnen vrijdag de kwartfinales. Zaterdag bijvoorbeeld Noorwegen, Engeland nog even. Ja, en zondag, dan is ook weer een kwartfinale wedstrijd wat nog niet bekend is. Dinsdag ook. Woensdag 15 juli ook een halve finale en de troostfinale. En dan uiteindelijk 19 juli de uiteindelijke finale. Hè. Dan komen de twee beste ploegen die we zeg maar over hebben van het hele WK, die komen dan tegenover elkaar te staan. Hè. Ja. Dus dat gaat het allemaal worden met het WK-voetbal. Ja, en Nederland doet helaas niet meer mee, hè, mocht je ergens onder een steen gelegen hebben. Ja, goed. Ja, even het weer voor vandaag. We hebben te maken met hardnekkige bewolking. Het koelt, of het heeft afgelopen nacht afgekoeld naar 15 tot 18 graden. Zo zijn er zonnige perioden, maar ook wel nieuwe wolkenvelden. De meeste bewolking komt in het noorden voor. Het is lokaal ook mogelijk om een spatje regen te krijgen. Te maken met westenwind. De temperatuur die zal ongeveer in het zuiden liggen op 28 graden. In de lage landen, ook in Zeeuws-Vlaanderen, groot deel van Duitsland. En de andere kant op, richting zee, daar zal het zo rond de 22 graden zijn.
1: Elke werkdag, maar ook in het weekend, Erik van Vliet.

0: Elke dag hebben we er eentje, elke dag hebben we een dagtopper. Wilde fluit hoor je voorbij komen van Melka. Ja, het is vandaag de speciale dagtopper, hè, die we hier natuurlijk presenteren in Voor de Wekker Wakker. Goed, even kijken naar het nieuws. Ja, de terugkeer van Amerikaanse president Donald Trump in het Witte Huis heeft veel teweeg gebracht. Zo is er in de Europese landen een race naar militaire zelfstandigheid ontketend. En er wordt meer geld uitgegeven aan defensie. Zo blijft het voor Europa nogal lastig om onafhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. Ja, Europa moet zijn eigen boontjes doppen, zo heeft hij ooit gezegd. Dat was de strekking van Trumps toespraak op de NAVO-top in Den Haag. Deze zomer, precies een jaar geleden. Nou ja, deze week ontmoeten de leiders van de 32 lidstaten elkaar in Ankara, in Turkije. Ja, de woorden van de Amerikaanse president zijn in de meest Europese hoofdsteden wel ingedaald. Ja, en mocht de toespraak van Trump toch geen indruk hebben gemaakt, dan waren er nog aanhoudende dreigementen vanuit Washington. Zo dreigden de Verenigde Staten om Groenland, een onderdeel van een NAVO-bondgenoot, met militair geweld over te nemen. En ook het terugschroeven van Amerikaanse steun aan de Oekraïne. Ja, de NAVO-landen hadden in Den Haag al afgesproken dat in 2035 minimaal 3,5% van hun BBP aan defensie moet worden besteed. Ja, de meeste Europese landen die zitten daar nog ver onder. Nederland bijvoorbeeld hoort met 2,2% bij de middenmoot van het bondgenootschap als het gaat om het uitgaven wat betreft defensie. Hè? Ja. Ja, we hebben het natuurlijk allemaal gezien de afgelopen nacht. België heeft zich geschaard bij de laatste 8 van het WK voetbal. En treft in de kwartfinales nu Spanje. Dus ja, dat wordt ook weer een zware dobber. Maar ja, het gaat ze lukken hoor, die rode duivels. Ja, de wedstrijd in Seattle stond onder hoogspanning door de inmenging van president Trump. Daar is hij weer. Die de FIFA had gebeld om de schorsing van de Amerikaanse spits Volarin Balogun terug te draaien. En ja, de bemoeienis maakte veel los in de hele voetbalwereld. De Belgische Bond tekende tevergeefs protest aan tegen het besluit van de FIFA om deze Balogun weer speelgerechtigheid te geven. Ja, Balogun werd onder veel applaus van Amerikaanse fans ontvangen in het stadion in Seattle. En hij stond in de basis, maar ja, hij kwam over het algemeen weinig voor in het spel. Hè? Ja. En Cristiano Ronaldo, die wil nog niet zeggen of hij helemaal gaat stoppen met de voetballerij. Hij weet nog niet of hij een einde gaat maken aan zijn interlandloopbaan. De 41-jarige aanvaller die zegt wel na de 1-0 nederlaag tegen Spanje dat hij zijn laatste WK heeft gespeeld. Hij zegt, ik ben verdrietig dat ik in het WK op deze manier de boel moet verlaten. Ja, hij zegt, ik heb alles gegeven. Ik heb mijn best gedaan, maar het mocht helaas niet baten. En ik heb nu tijd om na te denken en bij mijn familie te zijn. Ik ga geen overhaaste beslissingen nemen. Nou, ik weet wel zeker dat hij doorgaat in de voetballerij. Misschien dan niet als speler, maar zeker als trainer. Hè? Ja, want het was wel een ontzettend goede voetballer altijd, hè, Ronaldo. Hè? En nog steeds natuurlijk. Hè, hij kan het nog steeds echt wel een balletje trappen. Maar goed, hij moet toch een beetje aan zijn leeftijd denken. En misschien in de trainerwereld gaan actief worden, ja. En als laatste bericht, een Fransman die is veroordeeld voor de moord op zijn vrouw, heeft vanuit zijn cel bekend dat hij haar in 2020 heeft omgebracht. Ja, er is nog nooit een lichaam gevonden. De man kreeg vorig jaar 30 jaar cel opgelegd. Tijdens het proces bleef hij volhouden dat hij onschuldig is. In een handgeschreven brief nu aan zijn advocaten schrijft de man met de naam Cedric Jubilar dat hij verantwoordelijk is voor de dood van de vrouw. En hij zegt ook dat hij eerder een bekentenis zou hebben afgelegd als hij niet in eenzame opsluiting had gezeten. Ja, hij belde de politie in december 2020 midden in de nacht met de mededeling dat zijn vrouw was vermist. In de uren daarna belde hij haar vele tientallen keren. En in de dagen en weken daarna volgden grote zoekacties. Na een half jaar later werd Cedric opgepakt en ondervraagd. Maar daarbij ontkende hij steeds elke betrokkenheid. Ja, afgelopen oktober werd hij veroordeeld en het hoge beroep staat dus gepland voor september. En zijn advocaat zegt nu tegen BFMTV dat er sprake is van buitensporig geweld tijdens een echtelijke ruzie. En Jubilar had nooit de intentie om zijn vrouw te doden. Ja, het lichaam zou hij hebben weggemaakt om te voorkomen dat de kinderen ermee werden geconfronteerd. Ja, zo ken ik er nog een paar. Maar goed, hij heeft dus bekend, hè. Hij ja, het heeft toch wel weer een schuldenlast van zijn schouders afgehaald. Hè? Want ja, uiteindelijk dan wil je toch vrij zijn van alle leugens en schulden. En dan wil je toch gaan bekennen. Hè? Ja. Voor de wekker wakker.
1: In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up, go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: Giddy up, go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy Up Go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien.

0: Yes. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.
2: Uur na uur muziek.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: hitkampioen Robert Palmer en Every Kind of People. Fijn dat je weer bij bent. Wij gaan weer één uurtje samen met jou genieten.
1: Er is er maar eentje die kan vliegen zonder vleugels. Erik de

0: Feel Good Hits. Allergrootste hit van Mother Talking. You're my heart, you're my soul. Ken je deze nog? L. Stewart, The Year of the Cat.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

lang geleden dat ze nog eens langskwam. Dus ik dacht, we gaan ze er nog eens bij nemen. Een andere diva uit een andere generatie. Ann Christie.

0: Radio Rothout. Van Mil Radio.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my gosh,

blij zal zijn dat hij terug aan het draaien mag. Robert Abigail en Hold Me Judas. Staat u mij toe dat ik nog eens een draadje geef aan die discobal, want dat doe ik toch zo graag tijdens een feel-good uur. Dit zijn de Tramps en Disco Inferno.

0: hitkampioen en Fields. 1 uur Feel Good. En dat zijn ook de Feel Good hits aller tijden. Want dit is zo'n pareltje. Gary Rafferty. Ken je hem nog? Baker Street.
1: Erik de Valk.

0: toch wel lief dat hij toch eventjes de sterren van de hemel zong. Oh, onze good old Wally Tex. En hij Miss Wonderful.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met

California Girls en de Beach Boys. Heerlijk toch, hè? Altijd weer een feest. Als er weer iets van de Beach Boys is geweest. Dan waren het niet echt de Beach Boys, het was Arrow. De medley was zo lekker in 1979. Terug op de radio. Zoals het hoort, al zoveel lekkere muzikale producties.

Tiet. Goh, wat een tijd, toch? Toen waren we nog jong en wild. Als je althans van mijn generatie bent, lieve mensen. Zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst, dat zoete geluid van Mistral. Ze gaan de ruimte in. Luister.

0: Als ik me niet vergis, Lieve Mooiste Koorts, was het een Belgisch-Vlaams groepje. Ja. Meester Alter is op de radio in de middel op de roadshow. En Starship 109.
1: Een fijne vanaf de keukengordijn.
0: Ja, zo af en toe. Ja, goed, heb je een huisdier, zo'n viervoeten? Ja, dan heb je ook verplichtingen. Luister maar, hier is Rudy.
1: Dit is de middel op de roadshow.

0: Hamster krijgt, dan doet je geen...
1: Het moet nou toch niet gekker worden?
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat sla ik niet af, man. Nee!

Was het een duur internationaal gesprek, toevallig, by phone? Las Vegas Hilton. Een hele vrijdag achter de keukengordijnen. Het was vandaag Dear Rudy. In Duitsland was hij beroemder dan in Nederland. Alhoewel, hier heeft hij de shows in het verleden ook wel aardig op de kaart gezet, moet je zeggen, in de jaren 60. Ja goed, het vertrek naar Duitsland. En even was hij nog even terug in Nederland om dat plaatje op te nemen. Even een straatje om. Gouden tijden, herleven. Dit is de Middle of the Road Show. De legendarische platen. Af en toe een tik in de plaat. Tik in de plaat. Dan weet je zeker dat het vinyl is geweest.

menig eens muzikale held. 1978 alweer. De grote Billy Joel. En She's Always a Woman to Me. Hey, wat leuk dat je erbij bent. Het komt allemaal naar je toe.

Als je geen zin hebt om het suikerwerk in de supermarkt te kopen. Dat kan geweest zijn. Of je bent het even vergeten bij de boodschappen. Ga je toch even gezellig naar de buurvrouw zeggen ze. Ah, cheese en sugar. Wie zijn de helden?

Hans de Knecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Dat was trouwens de titelsong met Amsterdam 1. Het waren de dames Kleeman, oftewel Loïse Aline, terug op den zender. Gewoon omdat het zo lekker is.

Heerlijk, Night Shift. Dat waren zij dan, lieve vrienden. Jawohl. En tot zover voor vandaag de middel of de roadshow. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Gewoon weer lekker luisteren. En zo

0: er is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Uur na uur muziek.
4: Weer of geen weer. Op dit

rock'n'roll nummer van de band Billy Haley and His Comets. Het werd geschreven in 1952. De bekendste en meest succesvolle uitvoering van het nummer werd opgenomen in 1954. Vrienden, welkom. Vandaag dinsdag 7 juli. Weer of geen weer. Met de huishoudtip. Onze gast van de dag. Wie hebben we deze maal uitgekozen? Een beetje wachten en dan komt ie te weten. We hebben ook het weerbericht. We hebben leuke muziek. Of heb ik mee? Wel, Barbara Dex is erbij. Ik heb Shalamar. Ik heb Sister Sledge. Ik heb The Whispers, ik heb Patrick Hernandez. Ja, dat is disco, hè? Ja. Misschien ken je dat wel, Born to be Wild. Maar we gaan wat anders draaien. Ik heb Boney M. Ik heb Tina Charles. En ook de Two Man Sound en vele anderen. Tweede plaat, Snap. Rhythm is a Dancer.

Someone Like Me van Shouting. In Spanje zijn het vandaag San Fermín-feesten. In de straten van Pamplona en Navarra laat men stieren lopen, met alle gevolgen van dien.

All American Girls van Sister Sledge. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat de Nederlandse presentator, zanger en acteur Rudy Karel overleed. De man werd 71. Uit 1976, dit liedje van hem.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Waar kan je babydoekjes voor gebruiken, vrouw? Wel, babydoekjes zijn niet alleen geschikt om babybilletjes te reinigen, maar ook om stopcontacten, schakelaars, toetsenborden en snoeren op te frissen. Het is ook prima om een wc-bril te reinigen als je ergens onderweg naar het toilet moet.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

The Whispers and the Beat Gas aan. 3 jaar geleden, het was 7 juli 2023, komt het kabinet Rutte 4 ten val in Nederland. De 4 regeringspartijen konden het na dagenlang onderhandelen niet eens worden over het onderwerp gezinshereniging.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Eddie Walli. Zijn ware naam was Edouard van der Velde. Hij werd geboren in het Belgische Zelzaat en op 12 juli 1932 en overleed al daar op 6 februari 2016. Walli was een Belgisch zanger die bekend werd door zijn hits Chérie uit 1966, Dans met mij de laatste tango uit 1969 en Ik spring uit een vliegmachine uit 1987. Daarnaast had hij nog een hele race met andere hits. Vandaag hoor je Als Mart Kramer ben ik geboren en daarna Marinella. Eddie Walli.

Wat zeggen de weergoden? Wel, ik heb allemaal goed nieuws. Vandaag dinsdag 29 graden, zonnige dag. Morgen ook, zelfde scenario, 29. En dan donderdag gaan we naar 31 graden. Vrijdag 33. En het weekend ziet er gewoon schitterend uit. Zaterdag en zondag 32 graden. En volgende week maandag 31. Vakantieoorde Tenerife 30. Malaga 31, Las Palmas 26, in Antalya 32 en in Benidorm 28. Ik zou zeggen, geniet van het goede weer, vrienden. Wat mij betreft, morgen een nieuwe afspraak. Bedankt dat u erbij was. Bij leven en welzijn, tot morgen. Dit is The Barge.

dat is alweer dinsdag en inderdaad. En we worden op regime gezet, zoals we zeggen. Ja, goed. Even luisteren naar die prachtige plaat van Bart Peters en Konijnen Eten. Van harte welkom bij de nieuwe lunchbreak natuurlijk deze dinsdagmiddag. Vanaf de branding van de Noordzee als het ware. En we zijn er weer tot 1 uur natuurlijk. Met de nodige muzikale muziekjes en de nodige verteerbare muziek natuurlijk. Als je al geboekt hebt voor Spanje, wel, dan zul je veel van die songs horen natuurlijk. Hè. Hier is John Terra en Alla Española.

Holley. Ja, holley, inderdaad wel, hè. Dat was John Terra en Alla Española. Hoe lang is dat geleden dat ik die plaat nog gedraaid heb? Was eventjes leuk om te draaien weer hier in de lunchbreak natuurlijk. Yes, Inner Circle en Good Life.

En dan aan de next heb je Rosé en Bruno Mars en APT. Of APT. Inderdaad wel, hè. Ja, inderdaad. Hier zijn de Beatles en Strawberry Fields. Ja, er zijn er al veel, hè, van die aardbeien. Lekker om te eten. En zeker met een klein beetje suiker erbij.

0: Inderdaad, de lekkere aardbeien van de Beatles. En dit al met hun Strawberry Fields Forever. Gisteren hadden we al de Beatles als onvergetelijke hit. Wel,
1: de onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Vandaag hebben we andere onvergetelijke hit natuurlijk. Hier is George Michael en hier is hij met Fate.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith,
1: inderdaad, de Beatles kunnen geen twee keer natuurlijk onze onvergetelijke hits zijn. Dat zou een beetje van het goede geweest zijn natuurlijk. Was George Michael en Fate.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo een hele bijzonder goede dinsdagmiddag als je nog aan tafel zit. Smakelijk eten zou ik zeggen. Op 11 april 2006 sterft June Pointer, de jongste telg van de Pointer Sisters. Zij schreef mee aan het nummer I'm So Excited, dat pas 2 jaar na de uitgave een hit werd. Dankzij een remix, vooral de sensuele videoclip trok de aandacht, waarin de 3 zussen zich klaarmaakten voor een feestje. June deed dat naakt in bad. Het idee kwam van haar choreograaf Kenny Ortega. Later werd hij bekend door de film van Dirty Dancing en High School Musicals. Hier zijn de Pointer Sisters en dit allemaal met hun So Excited.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

uiteraard. En met deze hit-up voel je al een klein beetje de zomer in de lucht hangen natuurlijk. Hè. De Lost Frequencies en So Much Beauty Around Us. Ja, er is zoveel moois te zien natuurlijk. Hè. Moet je maar eventjes je ogen open doen natuurlijk. En dit allemaal op deze dinsdagmiddag. Van harte welkom in deel 2 zou ik zeggen. En als je aan het lunchen bent, wel smakelijk eten natuurlijk. En je mag het ons altijd laten weten wat voor dingetjes er allemaal in je lunchboxje zitten natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Hier is Miley Cyrus en Midnight Sky. Ja, daar kan je zeker wel iets over mee dromen, denk ik. Hè. Inderdaad wel. Dagdromen, dat mag tijdens het uur. Jawel.

0: Dat heet dat ik begon als DJ natuurlijk, ja, op een radiostation hier in België. En dat was natuurlijk uit 1982. Spendelbellen en het al met hun Lifeline. Dat was een grote hit in die tijd, ik weet het nog wel. Ja. En als ik zo eventjes op de klok kijk, wel tijd geworden voor
1: LP van de week.
0: Onze LP van de week, Jantje.

0: Tranquilo. Ja, inderdaad, bij onze artiest voor deze week natuurlijk Jan Smit. En dit met zijn Tranquilo, Tranquilo. Ja, ja, ja. Ik kan er een beetje alles mee denken natuurlijk. Hè. Ja, niet ondeugend worden op een dinsdag, nee.
1: Laat alles maar gaan, wij doen kalm aan, want wij zijn tranquilo.
0: Straks ook nog natuurlijk onze toetjesplaat natuurlijk in de lunchbreak hier deze dinsdag. Maar eerst hebben we nog een paar plaatjes door te draaien natuurlijk. Hier is Ellie Medeiros en Bailar Calypso.

0: graden. Lekker zonnige muziek op een dinsdag zoals deze. Met Ellie Medeiros en het andere met haar Calypso Bailar. Tot 1 uur ben ik nog mee, ook hier op de radio natuurlijk. Hè, met de fantastische muziek en de lunchbreak. En ja, natuurlijk op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, want er komen nog een heleboel lekkere programmaatjes aan natuurlijk. En ik hou nog de stoel warm tot 1 uur. Hier is Kevin Johnson. En rock and roll gave me all the best things in my life.
1: I can still remember when I bought my first guitar. Remember just how good the feeling was. Put it proudly in my car, and my family listened 50 times.

just one step behind you. '66

0: kan je inderdaad een lekkere plaat van Kevin Johnson. En dat allemaal op jouw dinsdag natuurlijk. En nou ja, als het je verjaardag is, wel van harte gefeliciteerd natuurlijk. Hè. Hier van de hele crew natuurlijk. En ja, maak er een hele mooie dag van, zou ik zeggen. Dus dat was Kevin Johnson met zijn rock'n'roll. I give you all the best years of my life.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. Wel, hier is Queen en Radio Gaga. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen maken we er weer een hele mooie lunchbreak van natuurlijk. Hè. Tot dan. En stay tuned.

Ladies and gentlemen, the KLM have now left the building.

grappig nummer, hè? Van de Alan Price set. Dat is lang geleden, hoor. 1966 staat erbij. The House That Jack Built. Nou, dat was er één, hoor. En er volgen er nog vele dit jaar. Wat dacht je hier nou weer van? The Fine Young Cannibals. Die eten je rustig op. She drives me crazy. Hitjaar 1989. Dat is heel lang terug.

Zuiderburen. Iris Penning. Donkere wolken. Prachtig, van het begin van dit jaar. Dekker Radio en The Beatles. Hoe vind je dat nou? Maxwell's Silver Hammer.

Ik vind het leuke muziek hoor. Van Herman Brood samen met Henny Vrienden. Van mij hebben ze gewonnen hoor, als je wint. Dekker Radio met Years and Years vervolgen we onze weg. Desire. Nou, ik hou mijn mond dicht.

een soort veredelde kermismuziek is dit. Ik zie het al. In de draaimolen. Years and Years. Desire. Nou, ik vind hem niet geweldig hoor, maar dat is mijn persoonlijke mening. Dit is wel leuk. Abba, jawel. Vaker te horen in Dekker Radio. En ze hebben een droom. Luister maar, tot aan het half uur.

What I Like About You. Dekker Radio deel 2 is aangebroken. Dat is wel te merken. En de dijk die gaat het licht weer uit doen. Dat kunnen ze ook niet laten, zeg. En daarna Tom Graham met Higher.

knal, boem, uit. Ik denk dat het antwoord duidelijk is. Het licht mag wel uit, maar dan niet in de radiostudio graag.

denk je er nou van? De muziek anno nu, die ineens wordt afgebroken trouwens. Zo staat het erop. En dit soort herrie. Nee, ik hou er niet van. Nee. Laten we dan maar naar deze luisteren. Dat is een oude nummer van Bertolf. Another Day bij Dekker Radio.

Split Ends. Een lauwe groep hoor. Nou, in 1983 stamt deze message to my girl. Romantiek bij Dekker Radio. Nou, daar houden we wel van hoor. Zo heel. Eventjes een nummer van Boss Skeks. En Jojo.

was Skex. Dekker Radio met Bluff en Nielson. Wat een combinatie, hè? Het gaat over mannenharten. Nou, die hebben we ook, hoor.

0: Dat zei ik al. Dekker Radio is bijna voorbij.
1: Dekker Radio.
0: Nou ja, nog eentje? Oké, omdat jullie het zijn. Jawel. Night to Remember. Slaat ook nergens op, want dit is overdag. Maar goed. De vinyl single. Jawel, ik draai een origineel. Shalamar.

schattige dames onder de noemer de Bangles. Dat was Walk Like an Egyptian. Dat kunnen we misschien wel doen als we zo meteen luisteren naar Me Love met Paradise by the Dashboard Light in die turbulente show. Maar eerst Babette en Maxime.

boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no?

Tops of Jupiter. Enkel en alleen de beste hits op het beste moment. En dat bleef je elke dag bij ons. Om dit nog maar even aan te tonen. Teddy Swings, Mr. Know It All. En zometeen, blijf.

0: Ondertussen toch ook al een ode aan. Deze mooie geluiden kwamen van Marvin Gaye. Het was Sexual Healing.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

Zou ze kunnen vergelijken als moeder en dochter natuurlijk, maar ze blijven maar scoren in de hitparades. Het was de nieuwe van Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love. En onze liefde gaat voor het ogenblik uit in die turbulente show naar de geluiden van Milk, Inc. en Sunrise.

in, ook in de Verenigde Staten van Amerika. Sunrise van Milk Inc. in die turbulentie show. Zometeen een rustpuntje met Shawn Mendes. Maar eerst DJ D'Agostino.

0: heel wat mensen zullen ongetwijfeld wel meegeneuriend hebben op deze bekende geluiden van George Ezra. Dat was Green Green Grass. Nu alvast op naar de top van het uur. En dat doen we met een plaatje uit het Eurovisie Songfestival van enkele jaren geleden. Het is nog even Maneskin.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.
2: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine.

0: Lookalike.
1: Ja, ja, welkom bij Vlaams Retro. Weer een lekker uur van die goede oude muziek. En we begonnen met Twee Jantjes en De Smokkelaar.
2: Wij zijn niet te imiteren. De hele dag voor jou.
3: Een uur lang de beste golden oldies uit de muziekgeschiedenis.
4: Uit de muziekgeschiedenis.
3: Let's kick it.
1: Ja, ja, we gaan ze weer halen.

Zeeman. Oh, Zeeman. Zometeen gaan we naar het jaar 61, waar Wiltura toen in het leger ging en er een liedje over maakte. Maar zometeen meer in het jaar 61. En dan die nog 74.

0: via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.
1: Het is Vlaamse Retro.
2: De radio boordevol Vlaamse topartiesten.

Ja, 1961 met Terry Lamont en 24.000 zoentjes en de Strangers blijven op me wachten, Maria. En dan Wiltura, ja, ging in het leger in 1961 en maakte dit plaatje zwart, geel en

met The Sun Always Shines on TV. Laten we hopen dat de zon niet alleen op televisie schijnt, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Dat maakt het toch een beetje aangenamer. Het is vroeger op de radio met alleen maar de luxe muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Everywhere.

Soms lijkt hij iets precies echt, tot je ontdekt dat het een illusie was. Gelukkig is deze klassieker geen kunstiges bedrog, maar gewoon heerlijke muziek uit de jaren 80. Imagination met Just

0: wilde deze Beauty and the Beast aanvankelijk alleen laten zingen door Celine Dion. Maar omdat ze toen nog geen grote naam was in Amerika, werd Pabo Bryson erbij gehaald. Gelukkig maar, want samen zorgen zij wel voor een van de mooiste duetten uit de filmgeschiedenis.
1: De hit van alle tijden, met Jan.

andere eras doorhouden met Girls in Love. Voor velen een typische one-hit wonder uit de jaren 90. Al zullen ze daar in Duitsland anders over denken. Want daar had Andreas al jaren eerder succes met de cultklassieker Fritz von Jupiter. Dit is de grote heer Bruce Springsteen met Hungry Heart. Go!

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Lang het mooiste hout dat ooit ter wereld kwam.

opener vandaag in deze nieuwe Old Gold collectie, dateerde uit 1976. Brotherhood of Man met Martin Lee, die overleed in oktober 2024. Save Your Kisses for Me van Brotherhood of Man. Zij wonnen destijds in Nederland het Eurovisie Songfestival. Tijd is voor Old Gold menu. Elvin Bishop, Fool Around the World and Fell in Love.

De Old Gold Collectie vandaag hier op de radio met muziek van Jimmy Frey, Jong Zo Jong, gevolgd door de Easy Beats, Friday On My Mind. En dan nu terug naar 1967, The Trucks, and Love Is All Around.

0: Moto Gold vandaag. Met Love, The Trojan Horse. En nu Dance, Little Lady Dance van Tia Charles.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De

Peter Scaap, Adam en Adam, gevolgd door de Carpenters. Please, Mr. Postman. All gold vandaag met Glenn Campbell, Like a Rhinestone Cowboy.

Voor de tweede maal dit uur Brotherhood of Man. En dit keer met Kiss Me, Kiss Your Baby. En nu terug met deze klassieker uit Vlaanderen. Hugh Harris, Drink Rode Wijn.

0: Elvis Presley, Burning Love, alweer op het einde van dit uur al gold. Met zometeen Julio Iglesias en Pierre Hermey.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

0: het muzieklabyrinth. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrinth.
1: Peter Roland.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek.
3: Radio Grootouders.

geweest.

geweest.

0: kan hem geen dag meer missen.
1: Groothalter
0: Familie Radio. Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothalter. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothalter.

0: Kaltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Joop Kaltert, Familie Radio.
2: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
3: Radio.